moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle, dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk, in de hoofdstad Wenen, werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een 100-tal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim 1 dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk, in de hoofdstad Wenen, werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een 100-tal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim 1 dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.
1: En wat nu?

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De brandweer krijgt de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg steeds beter onder controle, dat melden de hulpdiensten. Al zeker 100 hectare bos is door het vuur verwoest, maar de bluswerken zijn nog lang niet voorbij. Er is grote onduidelijkheid over de opvang van de 4 kinderen na het familiedrama in Brugge. 2 van hen ontdekten gisteren de lichamen van hun ouders in de slaapkamer. De kinderen worden momenteel tijdelijk opgevangen in het ziekenhuis. Het is nog steeds niet bekend hoe beide ouders precies om het leven zijn gekomen. Een absoluut hitterecord in Oostenrijk, in de hoofdstad Wenen, werd gisteren een temperatuur van 40,8 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur ooit in de stad. Het vorige record van 40

3,5 graden dateerde uit augustus 2013. In Italië is het lichaam teruggevonden van de echtgenoot van een minister. De man raakte eind juni vermist tijdens een boottocht toen hij ging zwemmen in een meer. De minister maakte het nieuws zelf bekend op social media. Het slachtoffer werd vermoedelijk onwel. In Guatemala geldt code rood vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. De Fuego-vulkaan, de actiefste van Centraal-Amerika, spuwt sinds een paar dagen lava en enorme aswolken uit. Een honderdtal omwonenden is intussen al geëvacueerd. In Italië heeft een vrouw een miljoenenprijs gewonnen nadat ze haar winnende lottoticket per ongeluk in de vuilnisbak had gegooid. Met de hulp van enkele vuilnismannen kon het ticket na een zoektocht van ruim één dag tussen het afval alsnog gerecupereerd worden. Het weer. Er trekken nog wat wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden vandaag. De dagen hierna droog en zonnig. De temperatuur zakt donderdag en vrijdag naar 24 graden. En daar zullen veel mensen niet rouwig om zijn.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf maandag 7 september worden nieuwe verkeerslichten geplaatst op het gevaarlijke kruispunt van de Turnhoutse baan met de Horenblaas in Scherpenheuvel-Zichem. Op die plek gebeurden in het verleden al verschillende ongevallen. Er komen slimme verkeerslichten waardoor fietsers en auto's niet meer tegelijkertijd het kruispunt op kunnen. Ook het fietspad en de rijweg worden heraangelegd. Tot begin november zal er op het kruispunt beurtelingsverkeer gelden. Tot dan zijn de Horenblaas en de Engsbergse Steenweg dus onderbroken. Je moet daarvoor dan een omleiding volgen. Wie wil helpen bij een overstroming, natuurbrand of langdurige stroompannen weet vandaag vaak niet waar of hoe dat kan. Tegelijk zoeken hulpdiensten tijdens zulke crisissen geregeld extra handen. Nu, Hogeschool PXL in Hasselt wil die twee sneller met elkaar verbinden via een nieuw digitaal talent matching tool. Daarvoor trekt de Hasseltse Hogeschool het Europese onderzoeksproject Solidarity Sparks. Goed voor 3,37 miljoen euro trouwens.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 obussen en

0: andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha, dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
1: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
0: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
4: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
3: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Nederlands Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha. Dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papa.
5: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk

0: Ik is dat ook een goed resultaat.
1: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. In de derde voorronde van het Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Joubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
2: Ik ben twee keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
1: De terugmatch is voor volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander gaf voorbij. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.

En ik heb u nodig om alles met mij mee te doen. Bij het volgende liedje moet u gebruik maken van uw zakdoek. U kent dat ongetwijfeld. Haal hem maar boven. Er zitten toch geen snottenbellen in, hè? Want we gaan, nee, daar gaan we nu niet mee slingeren, hè? We hebben toch een klein beetje opvoeding genoten, mag ik hopen, hè? Allee, Michel Sardou, ja, die is het.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Zo 's morgens vroeg, hè, hopla, direct erin vliegen. Ja, het is een aparte manier van ontwaken. Niet iedereen kan dat. Ik begrijp dat het is voor de happy few, hè. Rocky Sharp en de Replays. Shout, shout, knock yourself out. Als het moet, als een zombie. Dat kunnen we ook, hè. Het zijn de zombies, overigens. En the time of the season. Is it

Of the season en we mogen niet klagen van het zomerse seizoen dit jaar, want het is toch waar, hè? Dat is toch wel geslaagd, hè? Een kniese oor die zaagde over het feit dat het te warm zou zijn, hè? Nee, die zouden ze eens 14 dagen gewoon in de regen moeten zetten. Dan zou hij wel anders piepen, hoor. Dit is Radio Demerstad, het festival der Vloemingen, de radio en karaoke show. Maar we doen mee met Exile. I wanna kiss you all over.

Saskia en Serge, mama, he is a soldier now. En dat kunnen we uiteraard foodpairen, zoals we iedere ochtend proberen te doen met soldatenkoeken. Hè? Met Miel Kools in het achterhoofd. Hè? Een soldaat van Napoleon de Grote was het leger grondig beu.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

Cadans en Zo Jong. Ze piepte zelfs nog wat. Dat betekent eigenlijk dat ze piepjong was. En het eerste wat piepjonge meisjes vragen is of ze je app mogen installeren. En dat sta ik niet toe. Sandy Coast, Radio Demerstad en Hollywood.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Nick Astley, I never gonna give you up. En dat is ook ons standpunt. Zo zitten wij ook in elkaar. Tot 9 uur het Festival der Vloemingen. Vanaf 9 uur de Classics at Work. Goeie.

vrienden weten zich uitstekend te vermaken met Radio Demerstad. En dat is niet het geval op Radio 1 of Radio Maria, om de simpel en eenvoudige reden dat die helemaal niet zo diervriendelijk zijn, hè?

Number 5. De eerste vier waren mislukt, maar je moet er blijven in geloven. Lou Bega en ook Rod McEwen over het enige wat ertoe doet. De amor. Amor.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
4: Als we kijken naar de zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
3: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draaide afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
5: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
3: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitdaging.

0: slag.
1: Ik ben twee keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
2: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui en maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

fly, vliegen, die moet je afslaan, hè. Maar ik ben tot hier gekomen om u te vragen om mee te zingen met de zomerhits. En ik hoop dat u daar niet aan verzaakt, want zo zijn we niet overeengekomen.

Zeg, kan er even iemand gaan kijken of er nog water in de Demer staat? Want zo niet zullen wij de naam van het radiostation moeten aanpassen. Hè? We moeten ernstig zijn. Hè? Gladys Knight en de Pips, dat worden dadelijk de eerste met Baby Don't Change Your Mind. Verander niet van gedachten. Je staat op Radio Demerstad. Het is in orde. Het is oké. Okay.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Electricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Electricsters met verstand van zaken. Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vzw.truckersforlifebekkevoort.be.

Kijk, je hoort het nu zelf. De Amerikanen zijn niet zo ongelukkig, hè? Ze maken daar ook vrolijke muziek, hè? The Mavericks en Back in Your Arms Again. En ook bij ons maken ze vrolijke muziek, zo af en toe. Margriet Hermans in haar tijd, hè? Ze krijgt nu ook graffiti, hè? Je kunt gaan kijken naar Turnhout. Dit was een vrolijke bui van haar. Laissez rouler le bon temps, Jacqueline. Een blik.

0: Margriet Hermans was een vrouw met heel veel mensenkennis, want die kwam vroeger regelmatig op interview bij mij en die zei altijd, Rudy, zegt ze, maar jij bent een jongen van no nonsense, en dat is waar, hè?
1: Rudy van Vlaanderen.
2: Het klinkt fantastisch.
1: Full power. Classic hits. Altijd.

Karen Shapiro, zij was een queen for tonight, maar dan alleen in Amazonië. Dat is echt waar, want die hield niet van de jongetjes, hè? Nee. Ja, maar dat bestaat, hè? Is niet erg, hè? Zaterdag van 2 tot 5 ben je tijdens Schaluin Smaakt in Aarschot in de mobiele BIP. Welkom voor een signeersessie voor stripverhalen. Om 3 en om 5 uur leidt curator Arno van Heulen je gratis rond in de expo. Volgende week dinsdag om 20 uur zorgt Ariane van Hasselt op het Damiaanplein in Tremelo voor een ROB-vertelling. De toegang is gratis, maar een stoeltje, drankje en of dekentje breng je zelf mee. Je moet alles zelf doen, weer zeg. En tot en met 18 augustus kan je via de Gidsenbond van Zichem online inschrijven voor deelname aan de begeleidende wandeling. Ze hebben daar toch terug al water in Zichem. Ja, dan is het goed. Daarbij gaat de aandacht naar het wel en wee van de drie gilden. Het aantal is beperkt tot 25. En er wordt gevoetbald morgenavond om 19:30 Aarschot tegen Herselt. En hier staat er een voor de spiegel, hè, zeg. Ho, ho, ho. Hij staat weer zijn haar te kammen, hè. Een gestenklootje, hè. De Mirror Man van de Human League.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

Make your booty schudden met de kont. Let wel, vrouwen met een derrière van meer dan 80 centimeter mogen zich onthouden. Hey, dat zal wel zijn, want wij moeten nog eten. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is up.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Werven.

Adverteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Alsof het Madonna is, toch, hè? Tell It To My Heart van Taylor Dane. En Taylor Dane zette ons ook op het verkeerde been, want je zou denken met een naam als Taylor Dane. Ze komt uit Denemarken, maar dat was dus niet waar, hè? Dat was bedrog, hè? Dat klopte niet, hè? Ja, kijk, Radio Demerstad, gelukkig zijn we hier om u te verwittigen. Ook voor dit liedje van Erik van Nijgen, waar de liefde nog niet af is. Waar er nog getracht wordt naar het juiste moment. Sarah.

Ze zitten samen beneden de zaak nog wat af te tasten. Hè? Joe Cocker en Jennifer Warnes. En ze weten al waar het beter zal zijn. Ja, gewoon boven in bed natuurlijk. Hè? Up where we belong. Hè? Zo gaat dat. Hè? Ja, nee. Weggevoogd. 32 graden in de schaduw. Het is heet. Het is te. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Toi, tu fermes tes yeux. Et moi, je

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
4: De nacht is stabiel doorgebracht. Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is. Waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
3: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gezien gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. Union-trainer David Huber blijft optimistisch voor de Europese terugwedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Union speelde in zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League 3-3 gelijk.
5: Het positieve is, die wedstrijd is van volgende week is nog open. Het kan alle kanten uit. We hebben getoond dat we 3 keer kunnen scoren tegen hun. Dus dat biedt wel perspectieven. Maar we weten wat ons te doen staat en dat is duidelijk.
3: De terugmatch is voor volgende week in Noorwegen. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de hijsa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om de aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.

0: is 9 uur voorbij na het Festival van Vlaanderen. Welkom op de werkvloer. Ja, dankjewel Rudy voor dat festival van deze morgen. Ik dacht, laten we er maar rustig aan beginnen vandaag. Foreigner, I wanna know what love is. Maar ik weet van mezelf, die rustige tijd, dat duurt nooit lang. Classics at work.
1: Dirk Smits van

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Zomerhits op de radio. Ja, sinds maandag zijn vele mensen teruggekeerd op de werkvloer. En anderen die zijn dan weer aan de beurt om op vakantie te gaan. La Vie en Rose, hè? Grace Jones was dat. Classics at work, tips, weeks, de belevenissen gaan naar de laatste vrijdag. En eind van deze week begint ook Suikerrock op het Bietenplein in Tienen. We gaan het straks in de koffiecorner hebben over een aantal reeën en everzwijnen in Vlaanderen. Want die zijn de voorbije jaren sterk toegenomen, zo blijkt. Ja, dat merken ze vooral bij de VZW in Oud-Heverlee, die zich over de dieren ontfermt. De koffiecorner straks om 20:20. En ondertussen verhalen op de werkvloer en de leuke classics.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
0: Dit is hem. Radio

0: Toch niet anders. There must be an angel playing with my heart, zeiden ze. En dat is maar goed ook, hè, want dat ding dat moet blijven kloppen, want anders gaat het helemaal fout. De Eurythmics waren dat met een hit uit de 80's. Goedemorgen, welkom op de werkvloer. Tot en met morgen viert Halen zijn zomerkermis aan het Rouwbrandplein en in de Sportlaan. Maar morgen is het koersdag in Halen. Met de prijs der zilveren helmen. Dat zijn wedstrijden voor nieuwelingen, voor vrouwen en voor elite runners. En ook zondag is het koersen in de buurt. Want zondag in het centrum van Kortenaken staat de dorpelingenkoers op de planning. Enkel de inwoners van de gemeenten of leden van de wielerclub uit Kortenaken die kunnen daaraan deelnemen. De wedstrijd begint in het centrum van Kortenaken zondag om 3:00. Dus hou daar rekening met wat verkeershinder en volg zeker de instructies van de seingevers. De zomerhits op Radio Demerstad. Dit is Julio Iglesias.
1: Hoy

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Let me try again, zei hij. Ja, ja, maar vandaag niet meer, Frank. Het is bijna 10:00. Zometeen het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Het aantal reeën en everzwijnen in onze regio is de voorbije jaren enorm toegenomen. En daardoor zijn er ook meer aanrijdingen, botsingen met de dieren. De dieren die zo'n aanrijding overleven, die vluchten vaak gewond het bos in. Maar om hem dan snel op te sporen en verder dierenleed te voorkomen, wordt er ook vaak beroep gedaan op de Vlaamse zweethondengroep. Dat is een VZW uit Oud-Heverlee, die bestaat al 40 jaar... en daar zien ze het aantal meldingen van de aanwezigheid van reeën en everzwijnen enorm stijgen. En tijdens de bronsttijd, nu in de zomermaanden, steken die reeën ook vaker en roekelozer de weg over. Dus wees voorzichtig als je met de wagen onderweg bent. Het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant, zometeen na de Joker op Radio Demerstad.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De organisatie van de truckshow in Bekkevoort neemt extra maatregelen om het risico op natuurbranden te beperken. Voor het eerst zijn open vuren zoals barbecues of frituurvetten verboden. Roken mag niet op het hele terrein, net als de motor van je vrachtwagen laten draaien als je er niet bij bent. Het feestweekend start nu vrijdag. Zaterdag maken 200 mensen met een beperking een ritje met een truck. Samson en Marie en Christophe sluiten zondagavond de truckshow af. In Gebets is de heraanleg van de dodelijke gal gestart. Die weg, dat is een gevaarlijke weg, want daar gebeurden in het verleden verschillende dodelijke ongevallen. De straat wordt breder en er komt een afgescheiden dubbelrichting fietspad. Het hele project kost 4,5 miljoen euro. Over een lengte van 1,5 kilometer loopt de Galgenstraat in Gebets vlak langs de Melsterbeek, zonder fietspad. Op de smalle en bochtige weg gebeurden al verschillende zware incidenten, 3 verschillende dodelijke ongevallen in 2013. Toen was er al de intentie om de weg aan te passen, maar dat waren kleine ingrepen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid en het plaatsen van extra signalisatie, zegt burgemeester Rogge. Toen is het idee gerijpt van een apart gelegen fietspad en een bredere rijweg. Dat komt er nu eindelijk, want er is lang op gewacht.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
5: Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden en dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is, waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
4: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden, dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
6: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen gewoon aangedacht. AGV was van de ontstaan.
4: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Guatemala in Zuid-Amerika zijn zo'n 1700 mensen geëvacueerd uit vrees voor een vulkaanuitbarsting. In de hele regio geldt code rood. De vulkaan Fuego spuwt er sinds maandag lava en as uit. Het gaat om een van de actiefste vulkanen wereldwijd. 6 jaar geleden kwamen nog 215 mensen om bij een uitbarsting. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

10 uur geweest op woensdag voormiddag. Je luistert Radio Demerstad en we zitten terug op de werkvloer met de verhalen over ondernemers en handelszaken en uiteraard ook het nieuws van bij ons. Dankjewel aan de nieuwsredactie. Er zijn werken aan de gang op de Hasselse Steenweg tussen Sint-Truiden en Hasselt. Er zijn sportwedstrijden morgen in Halen, de grote prijs van de Zilveren Helm, en zondag is er dorpelingenkoers in Kortenaken. En nog tot en met maandag hou je best rekening met mogelijk wat verkeershinder op de grote ring in Hasselt. Dat straks in de Koffiecorner.

0: wat ik wil.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Wij zorgen graag voor de fijne sfeer op de werkvloer. Elke dag tussen 9 en 11. De Classics at Work bij Radio Demerstad. Het was voor hen de allereerste grote hit in Vlaanderen. Jay Gaal's Band en Centerfold. Dat was in de zomer van 1982. Ja, dat was een serieuze concurrent voor Man at Work met Down Under. En voor Temple Tudor met Wunderbar. Nog tot en met maandag hou je best rekening met mogelijk wat verkeershinder ter hoogte van het kruispunt van de gouverneur Verwilgensingel en de 11e Liniestraat op de Grote Ring in Hasselt. Ter hoogte van de Campusbrug daar wordt het volledige wegdek vernieuwd en er worden ook de nodige aanpassingen gedaan in functie van die nieuwe 11e Liniestraat. Want na 10 augustus zal die 11e Liniestraat alleen nog toegankelijk zijn voor het openbaar vervoer. Er is een kleine omleiding mogelijk de komende dagen, maar de Grote Ring die blijft wel bereikbaar. Maar dus mogelijk verkeershinder tot aanstaande maandag. Dit is Michael Jackson. We gaan terug naar 1989. Liberian Girl.

begon voor deze Britse zanger in het begin van de jaren 80 met This All House. En later volgde de ene hit na de andere. Zelfs in de zomer van 82 scoorde hij met deze Oh Julie. Classics at work, tips, weeks, overmorgen is het zover, dan staat Milk Inc. op de Oude Markt in Leuven voor een gratis concert. En dat is alweer de vijfde van de laatste vrijdagen in de serie van Beleuvenissen. Het gratis zomerfestival in het centrum van de stad. Met de optredens op de Oude Markt, Grote Markt, Hogeschoolplein en de Vismarkt. En vrijdag is het de beurt aan Laura Tesoro en aan Milk Inc. Vrijdag begint ook Suikerrock op het Bietenplein in Tienen. Vrijdag namiddag geeft Kate Ryan daar een overzicht van haar carrière, muziek uit de 90's dus. En vrijdagavond is het uitkijken naar Zwangregie en Joost Klein. Zaterdag Arsenal, de Cooks en headliner de Editors. En zondag staat Saumieu op het podium. Aaron Blommaert, Guus Meeuwis, Suzanne en Freek en een van de weinige keren dit jaar Clouseau live op Suikerrock in Tienen, want zij mogen dat festival afsluiten, Koen en Chris. Dit is Anne Christie, ook muziek van bij ons en ook heel mooi. Ik mis hem zo. It's so hard.

Kom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Justin Baardepoel. En dat het mag swingen, dat zal ook het komende weekend zo zijn in Den Akker in Rillaar. Want daar zijn er de dorpsfeesten. Die worden elk jaar georganiseerd door de koninklijke fanfare de Mottegalm. Zaterdag ben je daar welkom op het restaurant. Zaterdagavond zingt en swingt Rillaar. En tussendoor treden ook diverse fanfares en harmonies op. Zaterdag en zondag in Den Akker in Rillaar. De toegang is volledig gratis. Ben je nog op zoek naar een activiteit voor het komende weekend? Ga eens kijken op onze agendapagina op de website www.radiodemerstad.be. Ondertussen, Terrence van Darby en Wishing Well.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

www.bijbelbelgium.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.

Deze zomer te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Rosita van de George Baker Selection. De mensen uit Nederland die we ook nog kennen van Paloma Blanca. Ah, die classics, je blijft ze meezingen. Ook zometeen tijdens het aperitief en straks bij de lunchradio tussen 12 en 2. We hebben vanochtend gesproken over de belevenissen. Laatste vrijdag nu met Milk Inc. gratis op de Oude Markt. En eind van de week, dus ook vrijdag, begint Suikerrock op het Bietenplein in Tiene. We hebben het ook gehad over het aantal reeën en everzwijnen in onze regio. Ja, die zijn de voorbije jaren sterk toegenomen. En dat merken ze bij de VZW in Oud-Heverlee, die zich al 40 jaar ontfermt over die dieren. Zometeen dus het aperitief met Kurt Bouwens. Ik wens je een hele fijne woensdag en graag tot morgenochtend, meteen na het festival. Net na

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De subsidies voor erkende jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen in Bekkevoort stijgen met 20%. In totaal komt er meer dan 10.000 euro extra bij aan subsidies. Bekkevoort wil de vele vrijwilligers zo bedanken voor hun dagelijkse inzet. Met deze extra middelen kunnen verenigingen hun werking verder uitbouwen, activiteiten organiseren en nieuwe initiatieven opzetten. De verdeelsleutel van de subsidies blijft wat die is. Iedereen krijgt dus hetzelfde percentage van de totale pot zoals het nu het geval was. Maar er komt dus voor iedereen 20% bij. De stad Hale brengt vanaf nu de luchtkwaliteit in kaart. Dat doen ze met behulp van sensoren en zo wordt er gemeten in welke mate de lucht verontreinigd is. De luchtkwaliteit wordt onder meer in Hale gemeten in de Dorpsstraat, Hees en de Sportlaan. Zo kan de stad de verschillen vergelijken tussen een schoolomgeving, een natuurgebied en het centrum. Op basis van de verzamelde data kan men dan gerichte acties uitwerken om de leefkwaliteit van de inwoners verder te verbeteren, aldus Annick Lemmes, schepen van Milieu en Duurzaamheid in Hale.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
5: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme en zo verder. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
4: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met het raketdeel. Mogelijk blijft hij voor altijd op de maan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.

zomerplaatje bij de leukste zomerradio van België. Dit is Radio Demonstrat. You're Only Human. Dat is Billy Joel. Hallo, dit is het programma Aperitief. En misschien bent u al begonnen aan het aperitief. Wel, laat het smaken. En het smaakt zoveel beter natuurlijk met de muziek die wij voor je hebben. Cliff Richard, Lindsey Buckingham en Passie van Clouseau.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Gobert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: Sweet Nothing.
1: Dit is Radio Nemerstad. We hebben de beste classics voor je. Dit is er daar zo eentje van. Bekend van Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham. Dit keer helemaal solo met Trouble.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Komende weekend valt er weer heel wat te beleven. Onder meer van vrijdag 7 tot en met 9 augustus vindt op de terreinen van Suikerraffinaderij in Tiene Suikerrock plaats. Verder zijn er optredens van onder meer Kate Ryan, Zwangere Guy en Joost Klein. Niet van de minste dus. Zaterdag zie je er onder meer Portland, de jeugd van tegenwoordig. En zondag dan is er familiedag met onder meer Aaron Blommaert, Guus Mevis, Suzanne en Freek en ook Clouseau die komen optreden. Zondag 9 augustus dan. Als je het volledige programma nog eens wil checken, dat kan op de website van Suikerrock. En zondag 9 augustus vanaf 2 uur vertrekt aan de Peters, aan het Peterskasteel in Scherpenheuvel, een begeleide rondleiding in het spoor van de familie Michiels. Die laat je kennis maken met de tuinarchitectuur in het centrum van de Basiliekstad. En dan is er ook nog voetbal, oefenwedstrijden die worden gespeeld zaterdag aanstaande om 7 uur in de avond. Sporting Hasselt tegen Berisia Bilzen. En zondag 9 augustus om 6 uur is het Tessensport Tessenderlo die het opneemt tegen SK Leersen. En dit is de muziek van onder meer BZN en Chanson d'Amour.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Eens kijken naar Demerstad Meteo Nieuws. Wel, vandaag krijgen we zonnige periode, maar soms ook wolken met kans op enkele lokale buien. Vandaag schommelen de maxima in het binnenland tussen 25 en 30 graden. Hey, er is die leuke plaat van Kylie Minogue de komende minuten. Eerst nog eens met I Can't Get You Out of My Head.

Van McCoy, die hadden we bekend. Onder meer van Do The Hustle. Maar ook van deze hier, de Soul Cha Cha. Straks om 12 uur de rest van de bende. Morgen om 11 uur, dan doen wij het opnieuw. En dit is een van de laatste. Mick Hucknall, destijds de leadzanger van Simply Red. En ja, ze hebben ooit een track gecoverd van de Valentine Brothers. En dit is daarvan het resultaat. Money's Too Tight To Mention. Tot morgen allemaal.

0: Demerstad, wereldnieuws.
1: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Oziblo van Hulplijn 1712.
2: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
1: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
3: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme en zo verder. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
1: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden, dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van De Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
4: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen gewoon aangedacht. Hartelijk was
1: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan, nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat raketdeel. Mogelijk blijft het voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.

0: Laat het duidelijk zijn dat dit eerste nummer van de woensdagaflevering van de middag niet van toepassing is op onze collega Kurt Bates. Treat her like a lady. Als er iets is wat hij niet graag heeft, dat is dat je hem dan behandelt als een mevrouw. Temptations aan het begin van deze aflevering van de middag. Goedemiddag overigens en smakelijk als u aan tafel gaat.
1: De middag.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

vasthouden. Ja, ze zijn er die dat graag hebben. In mijn geval liever niet. Donna Hightower, If You Hold My Hand. Tot en met zondag 16 augustus. En dat vanaf 7 augustus volgende vrijdag. Begint de kermis in Dries. Hoeleden Dries Kermis. Zaterdag is er een kinderhappening. Zondag een mosseldag. En daarvoor moet je wel van tevoren inschrijven. Het hele andere programma of alle andere programma-items kan je vinden in de weekend- en weekkalender van Radio Demerstad. Back to music, zet de radio nu wat luider, want dit is bijzonder mooi. Boston, more than a feeling.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

Jolen Meijer, een van de weinige Waalse artiesten die het ook in Vlaanderen wist te maken. Je suis venu te dire que je m'en vais. We gingen daarvoor terug naar 1982. Zondag aanstaande 9 augustus van 9 tot 13 uur vindt op campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Je zou haast zeggen, wie wil zo niet sterven, hè, op de dansvloer. Maar als dat dan door moord is, dan zullen we dat maar in het midden laten, zeker. Murder on the Dance Floor, dat was Sophie Alice Baxter uit 2002, 24 jaar geleden. Tot en met, vanaf zondag 9 augustus 8 uur organiseren Begijnendijk, Herselt en Tremelo de fietseling met een route van 15 tot 65 kilometer. Inschrijven kan in Begijnendijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein en in Herselt op het Gemeenteplein. Vanaf 10 uur kan je de fiets op voor een van de culinaire routes.

Gérard Lenormand en Les Ballades of La Ballade des gens heureux. Daarvoor ook nog de grootste hit van Fischer Z en So Long. Met Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From sluiten we dit uur af. We komen dus weer aan de start van het tweede uur na het nieuws van 1 uur.

0: dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
1: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Joort Roel de Kleen.
2: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaardere ongevallen veroorzaken.
1: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. Het aantal werklozen met een uitkering in Brussel is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. Komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat zich afgelopen jaar bij het OCMW kwam melden, steeg dan weer fors met 70%. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli. Dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.

0: ene was gemaakt om DJ te worden en de andere dan weer om zanger te worden. En die wilde dan ook nog graag dansen terzelfde tijd. Het overkwam Live Garrett. I was made for dancing. En daar hoorde dan een leuke videoclip bij.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Goedemiddag, het tweede uur van de middag op woensdag 5 augustus. Hebt u Suzy al gezien? Zou ze nog slapen? Snel wakker maken dan.
1: Oh.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be. Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
5: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Zomer van 1983, met mijn ogen dicht beleef ik hem zo weer. Dat was Bandolero, daarvoor ook nog Abel, en die was nog steeds onderweg. Misschien was hij wel onderweg naar een van de bekerwedstrijden in het provinciale voetbal. Beker van Brabant, zondag 9 augustus om 16 uur. Aarschot, Goetsenhoven, Deurne, Atlas Linter, Kortenaken, Halle, Tieltwingen, Waanrode en Geetbets, Sparta, Schaffen.

Anita Tikkerum en The Good Traditions, die moeten in ere gehouden worden. Zo vind ik het heel normaal dat we regelmatig ook eens iets van Roxy Music op de radio brengen. En vandaag deden we dat met Love is the Drug. En een van die andere tradities is de keizer van het Vlaamse lied bij Demerstad regelmatig voorbij laten komen. Dit is Wiltura.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mocking en Level 42 met Heaven in My Hands. Beker van Vlaanderen, ja, alweer voetbal. Vanavond om 20 uur. Rotselaar, Averbode, Testelt, Okselaar, ATO dus. Betekom tegen Linde en Tessporte Senderlo ontvangt Achel. Vanavond om 20 uur, Beker van Vlaanderen voetbal. En dit is Rita Mitsuko. Dat is weer lang geleden dat die is voorbij kwam met Marcia Biden.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewerkt...

Ook als je je vader niet kent, blijf je de zoon van je vader. Hè? Chicory Tip and the Son of My Father. Nog snel even meegeven dat het volgende weekend ook van 8 tot en met maandag 10 augustus kermis is in Herk de Stad. Zaterdag is de opening om 16 uur, zondag en maandag om 14 uur. Het belooft een erg druk weekend te worden. Het weekend van 8, 9 en 10 augustus. Afsluiten doen we vandaag met Alison Moyet. Tot morgen. Hi.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Schaffen wordt de historische windmolen gerenoveerd. De Houten Molen, ook bekend als de Verloren Kostmolen of Molen van het Dorp, staat al sinds 1903 op zijn huidige locatie en is beschermd als monument. De molen werkt al meer dan 70 jaar niet meer, maar daar wil de stad Diest verandering in brengen. In een eerste fase, vanaf nu, worden er alleen maar werken uitgevoerd op het terrein van de molen zelf. De meest opvallende fase van het restauratieproces is in de week van 17 augustus. Dan verwijderen arbeiders...

0: heeft ingevoerd. Mensen die niet in Hasselt, Alke of Diepenbeek wonen, moeten namelijk een dag op voorhand online reserveren. Anders kom je er niet in.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Aan onze kust gaat de politie een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig, hoort Dimitri van Damme van de politie.
3: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit het Zwin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren. En we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
2: Het gaat voorlopig om een proefproject. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders, door Roel de Kleen.
4: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaarder ongevallen veroorzaken.
2: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots los kwam. De politie heeft een onderzoek geopend. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: David Bowie, die in 1984 het album Tonight maakte, maar hij was daar niet zo tevreden van. Hij ging dan samenwerken met de Pat Metheny Group en zo ontstond dit nummer. Werd ook uitgebracht op de soundtrack van de film The Falcon and the Snowman, deze single. This is not America. Nee, nee, laat ons maar ons eigen Belgenlandje en onze eigen Demerstad. Daar komen ze niet aan.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En het is Patrick van Laar die daarnet de studio heeft verlaten. Die bedanken we nog even voor de middag. En voor nu, tot 4 uur, siesta. Aww.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Virgil Shockey en Listen to Your Father. En wie zei er weer? Dit is wat mijn mama zei. Ja, dan moet je ergens de kerk in het midden proberen te houden, zeker. Daarvoor Gloria Estefan. En Can't Stay Away From You. En wij zijn er nu met de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. We duiken terug in de geschiedenis en we gaan eens kijken wat er zoal gebeurde op een 5e augustus. De Verenigde Staten van Noord-Amerika die voeren op 5 augustus 1964 het eerste luchtbombardement uit op Noord-Vietnam. Er zullen daarna nog duizenden bombardementen volgen. En op 5 augustus 1962 wordt de Amerikaanse filmactrice Marilyn Monroe dood aangetroffen in haar huis in Brentwood in Californië. Er wordt vastgesteld dat ze door een overdosis aan slaapmiddelen is overleden. En het Nederlandse leger, dat tijdens de 10-daagse veldtocht ook langs de Demer optrok, bereikte op 5 augustus 1831 de stad Diest. De Nederlandse troepen trokken ook via Mol richting Beringen om de Belgische opstandelingen te bestrijden. En op 5 augustus 1984 vernietigde een bom een deel van het Antwerpse Justitiepaleis. De Baskische afscheidingsbeweging ETA eiste deze aanslag op. Dat was als vergelding voor de uitwijzing van 2 Basken door België. Siesta, Jan de Groot. En de muziek die komt nu van The Human.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Rolling Stones en Let's Spend the Night Together. Ja, dat zou dan wel eens een warme zomernacht kunnen worden. Er worden temperaturen voorspeld voor vannacht tussen 16 en 20 graden. En de rest vertel ik zo dadelijk. Het weerbericht. Want wat daarvoor komt, ja, dat is deze namiddag. En het blijft, ja, mooi zomerweer eigenlijk. Veel wolken, maar ook af en toe wat opklaringen. En de temperaturen, daar gaan we niet over klagen. Het wordt zo'n 27 graden. En dan donderdag en vrijdag wolken en opklaringen bij 25 graden. En zaterdag dan gaat de temperatuur omhoog naar 28 en zondag al naar 30 graden. En nu met de muziek terug naar 1966. Hier is Buffalo Springfield, For What It's Worth.

0: beladding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderronde en klik op de link.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: The Talking Heads en Once in a Lifetime. En daarvoor kwam de Candyman allangs in de persoon van Sammy Davis Jr. En straks over een uurtje, dan is het koffiepauze bij Radio Demerstad. Nu gaan we eens kijken wat er aanstaande vrijdag gebeurt. Dan zingt en danst Aarschot op het Kerkplein al daar. Het begint allemaal vanaf 8:30 tot 11:00. Maar de stembanden opwarmen, dat kan al vanaf 6:00. En aanstaande zondag verkent een wandeling van aan Huize Hageland in Tielt, de zuidkant van het Walenbos en de bezienswaardigheden langsheen de oude Leuvense baan. De Vlooibergtrap is absoluut de blikvanger. Er wordt vertrokken zondagmiddag om 14:00 en deelnemen is helemaal gratis. Bij Smokey kost het net iets meer, maar niet zoveel. For a few dollars more.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more

Ja, nu we het over zomernachten hebben, we hebben er dit jaar in de zomer van 2026 nog geen gebrek aan gehad. Summer Night City, dat was ABBA, een plaat uit 1978. Even kijken, zo meteen wordt het 3 uur, de update van het nieuws komt eraan. Daarna meer siesta op je radio. En nu nog deze van Erasure en Sometimes.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf maandag 7 september worden nieuwe verkeerslichten geplaatst op het gevaarlijke kruispunt van de Turnhoutse baan met de Horenblaas in Scherpenheuvel-Zichem. Op die plek gebeurden in het verleden al verschillende ongevallen. Er komen slimme verkeerslichten waardoor fietsers en auto's niet meer tegelijkertijd het kruispunt op kunnen. Ook het fietspad en de rijweg worden heraangelegd. Tot begin november zal er op het kruispunt beurtelingsverkeer gelden. Tot dan zijn de Horenblaas en de Engsbergse Steenweg dus onderbroken. Je moet daarvoor dan een omleiding volgen. Wie wil helpen bij een overstroming, natuurbrand of langdurige stroompannen weet vandaag vaak niet waar of hoe dat kan. Tegelijk zoeken hulpdiensten tijdens zulke crisissen geregeld extra handen. Nu, Hogeschool PXL in Hasselt wil die twee sneller met elkaar verbinden via een nieuw digitaal talent matching tool. Daarvoor trekt de Hasseltse Hogeschool het Europese onderzoeksproject Solidarity Sparks. Goed voor 3,37 miljoen euro trouwens.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Aan zee gaat de politie nu...

autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook een duizendtal kinderen opgevangen, terwijl er maar een honderdtal plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En de ebola-uitbraak in Congo is kritieker dan ooit, dat zegt Artsen zonder Grenzen. In amper 3 maanden tijd zijn al zeker 1500 mensen overleden. Het gaat nu om meer dan 3600 bevestigde gevallen. En dat cijfer neemt ook elke dag nog toe. Artsen zonder Grenzen vraagt daarom meer steun om de uitbraak tegen te gaan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.

0: Smokey Robinson, een nummer dat hij schreef samen met Stevie Wonder. Het werd voor het eerst uitgebracht in 1967 op het album Make It Happen. Het verscheen dan op single in 1970. Het werd nummer 1 in de Britse hitlijsten. En in Amerika gingen ze het nog eens remixen. En daar werd het ook een nummer 1 hit. Dat is het verhaal achter deze Tears of a Clown.
1: Van 2 tot 4... Siesta met Jan de Groot.
0: En wij gaan gewoon door met waar we mee bezig waren. Dat is Siesta bij Radio Demerstad, nog tot 4 uur. Hele goede middag allemaal. En als je destijds een vraag had, dan kon je daar altijd bij terecht bij Jasmin. En weet je wat die dan antwoordde? Dat is een goede vraag. Je voelt het

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
6: Een nieuwe of tweedehands wagen?
7: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
6: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
7: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
6: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
7: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
6: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
7: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
6: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
7: Erkend door de meeste verzekeringen.
6: Groep Govaert, in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
8: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Nummer uit 1986, deze Sweet Freedom, dat was Michael McDonald. En daarvoor Gary and the Pacemakers met How Do You Do It. Ja, we doen zoveel dingen in het leven, vaak onbewust. En als iemand dan vraagt hoe heb je dat gedaan, ja, dan weet je het niet meer. Maar soms doen we ook wel eens gekke dingen in het leven. En dat kan verkeren, dat kan wel eens fout aflopen. Luister maar eens mee naar dit.

want een Italiaanse vrouw die heeft de schrik van haar leven beleefd nadat ze een winnend loterijbiljet per ongeluk had weggegooid. En dat was ter waarde van 1 miljoen euro. De vrouw wilde haar lotje laten controleren in een plaatselijke winkel, maar daar kreeg ze te horen dat het in die winkel niet kon worden uitbetaald. Wat ze niet wist, dat is dat de reden waarom het niet kon uitbetaald worden, dat het bedrag was dat te groot was, namelijk 1 miljoen euro. Dat wist ze niet, ze kwam de winkel uit en gooide het biljetje gewoon in de vuilnisbak. Toen kwam ze thuis en een vriendin van haar die vertelde: ja, die cijfers, daar speel je toch altijd mee? Dat kunnen wel eens de winnende cijfers zijn. Ze spurte terug naar de winkel. Ze ging kijken in de vuilnisbak, maar die was net leeggemaakt en de vuilniskar die was al verdwenen. Ze heeft dan contact opgenomen met die maatschappij en jawel, de mensen daar waren bereid om het afval te gaan doorzoeken. Heel de vrachtwagen werd leeggemaakt. Ze heeft meer dan een dag geduurd en toen werd het lotje teruggevonden. De vrouw die huilde van geluk. Ja, je zou verminder. Ze heeft ook beloofd dat ze het hele bedrag, de onkosten voor het zoeken naar het biljetje, dat ze dat persoonlijk gaat terugbetalen. Ja, dat is het minste wat ze kan doen. En het zal er wel vanaf kunnen, zeker. Van 1 miljoen.

0: De Britse band PhD, die in 1981 hun debuutalbum maakte. En daaruit was dit de tweede single. Dat was I Won't Let You Down. En daarvoor VOF de Kunst met één kopje koffie. Dat is ook toevallig.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, inderdaad, nu krijgen we er allemaal helemaal zin in. Ik zou zeggen, laat het smaken allemaal. We gaan genieten van onze koffie. We draaien drie plaatjes na elkaar. Hier is 5 Star.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
1: Voor elke

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
5: Radio Demerstad.

Christopher Cross en Ride Like the Wind. En daarmee is er een eind gekomen aan onze koffiepauze vandaag. Je hoorde ook al Tina Charles met Love Me Like a Lover. En daarvoor Five Star met All Fall Down. Aanstaande zondag dan vertrekt aan het Peterskasteel in Scherpenheuvel een begeleide rondleiding in het spoor van de familie Michiels. Die wandeling laat je kennismaken met de tuinarchitectuur in het centrum van Scherpenheuvel. Vertrekken doe je zondag om 14:00. En tot en met volgende maandag, 10 augustus, kan je inschrijven voor deelname aan de Hagelandse 54 plus 1 of 101 of 106. Dat gaat allemaal door in september. Inschrijven kan via hun Facebookpagina.

Het Spaanse vrouwelijke duo Baccara. En die scoorde destijds met onder meer hun debuutsingle Yes Sir I Can Boogie. Maar er was ook Sorry I'm a Lady. En deze The Devil Send You to Laredo. En ik ga zometeen weer huiswaarts. Want deze siesta vandaag zit er weer helemaal op. Zometeen is er De Spits met Gunter Schepers. En wij sluiten af met de Orchestral Maneuvers in the Dark. En er komt tegenwoordig heel veel van uit je zonnepanelen. Electricity. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De organisatie van de truckshow in Bekkevoort neemt extra maatregelen om het risico op natuurbranden te beperken. Voor het eerst zijn open vuren zoals barbecues of frituurvetten verboden. Roken mag niet op het hele terrein, net als de motor van je vrachtwagen laten draaien als je er niet bij bent. Het feestweekend start nu vrijdag. Zaterdag maken 200 mensen met een beperking een ritje met een truck. Samson en Marie en Christophe sluiten zondagavond de truckshow af. In Gebets is de heraanleg van de dodelijke gal gestart. Die weg, dat is een gevaarlijke weg, want daar gebeurden in het verleden verschillende dodelijke ongevallen. De straat wordt breder en er komt een afgescheiden dubbelrichting fietspad. Het hele project kost 4,5 miljoen euro. Over een lengte van 1,5 kilometer loopt de Galgenstraat in Gebets vlak langs de Melsterbeek, zonder fietspad. Op de smalle en bochtige weg gebeurden al verschillende zware incidenten, 3 verschillende dodelijke ongevallen in 2013. Toen was er al de intentie om de weg aan te passen, maar dat waren kleine ingrepen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid en het plaatsen van extra signalisatie, zegt burgemeester Rogge. Toen is het idee gerijpt van een apart gelegen fietspad en een bredere rijweg. Dat komt er nu eindelijk, want er is lang op gewacht.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. In totaal gaat het om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit de provincie Limburg. De brand is intussen onder controle, maar het kan wel nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn ook verschillende brandhaarden actief.

0: Grens, want vanaf vandaag kost een liter benzine bij ons zo'n 70 cent minder dan in Nederland. Ook diesel is per liter zo'n 40 cent goedkoper. Deze Nederlanders kwamen dus speciaal in België hun auto tanken.
1: Ja, is zo stom zelfs. Niet uit, denk. En het zie je allemaal Nederlanders hier dus.
2: Het scheelt een heel stuk geld. Laten we heel eerlijk zijn, het is 70 cent ongeveer met Nederland. Dus het is gewoon slimmer. Vooral wij gaan op vakantie vanavond en beginnend met een halve tank. Ik dacht, ik haal mijn eerste voordeel er alvast uit.
0: De maximumprijs voor een liter benzine 95 staat bij ons nu op €1,87. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

www.vlaamse.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Madonna, Niels William, onze eigen William Vaassen, die is nooit de manager geweest van Madonna. Tegenwoordig is hij wel de manager van onder meer Camille, van Maxime, Zita Wouters, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Heeft K3 verkocht, jaren geleden, en verder is hij actief als ondernemer, heeft kunstgalerij samen met zijn vrouw, heeft een B&B, een wijngaard in Zuid-Afrika, en daar verdient hij ook nog wat centjes met zijn eigen muziek, Niels William.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: De zomer is hier.
2: Zomerradio.
1: En dat hoor je.
3: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: lezen de berichtjes die we binnenkrijgen van jullie. Heel wat mensen zijn al terug aan het werk.
1: Ja.
0: De vakantie voorbij, maar gelukkig blijft het weer wel aangenaam. Dus dat is mooi meegenomen. En als je zo'n drukke werkdag achter de rug hebt, dan heb je een rustpuntje verdiend. We gaan er hier muzikaal voor zorgen met dit mooie liedje van Lionel Richie.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En als er feestjes zijn, dan zijn wij bijzonder graag van de partij. In Halen is het kermis al een hele tijd. En morgen staat hij in het teken van het wielrennen met de prijs der zilveren helmen. Om 11 uur is er een wedstrijd voor nieuwelingen. De vrouwen die bestijgen het stalen ros om 2 uur. Om 5 uur is er een wedstrijd voor elite renners zonder contract. De kermis wordt afgerond met een optreden van Belpop aldaar. Dat is ook altijd de moeite. Trouwens, als je het wil nalen, is het eens terug te vinden in de weekend- en weekkalender. Onze Frits heeft dat mooi genoteerd op radiodemerstad.nl.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbornstraat 30, Alkeu.
8: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
9: Wacht eens. Wat is dat ding?
10: Instappen.
9: Frameloze deuren. En dat scherm.
10: Gordel om.
9: Hoeveel pk heeft dit ding?
10: Genoeg.
9: En waar kan ik er een vinden?
10: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
11: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
12: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
13: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Vemerstad.

Vanavond de grootste eclips, zonsverduistering sinds 1999. Het begint om 7:15. Dan de maan, de zon en het is gedaan zo omstreeks 9:05. Dat is het einde van de verduistering. Maar zeker zo'n brilletje, hè? Zo'n eclipsbrilletje, dat moet je zeker kopen, want dat is zeer belangrijk.

Steve Miller Band bij Radio Demerstad met Jet Airline. Het is zometeen 5:00. Onze nieuwsredactie is dan weer van de partij met een verse update naar deze klassieker van Prince.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken, dat meldt de Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut FIAS. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar FIAS is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
4: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
3: FIAS zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan wel nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is, want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er ook een nieuwe brand in duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond

Er is goed nieuws van de VTM, want dit najaar mogen we ons verwachten aan een nieuwe editie van Mijn Restaurant. En ze gaan dit keer naar 5 nieuwe locaties. Dat zijn Mechelen, Halle, Gent, Oostende en Hasselt. In Hasselt wordt het het Huis Korswarms. Prachtig mooi. Het smaaksalon in Hasselt en in Oostende. De Venetiaanse gaanderijen. Mijn Restaurant. Dit najaar op televisie. Dat belooft weer interessant te worden. Everybody.

0: Abstract. Nailstyling and more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Oh! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

blijven stilzitten op zo'n nummer, dat is toch echt onmogelijk, hè? Dit was Emmylou Harris, You Never Can Tell, 1977. Stilzitten als we spreken over Jennifer Lopez, echt onmogelijk.

hebben ooit een legendarisch concert gespeeld in Hyde Park in Londen. Simon & Garfunkel, jaren 60 muziek, Mrs. Robinson. De afscheidsconcerten van Johan Verwinnen die lopen behoorlijk vol. Er zijn er onder meer twee in Scherpenheuvel in februari van volgend jaar. En dit is hem nog een keer op de radio.

is op dit moment kermis in Haarlem, maar die gaan verhuizen naar de stad. Want vanaf zaterdag tot en met maandag is het kermis in het centrum al daar in Herk. Zaterdag is de opening om 4 uur voorzien. Zondag en maandag dan gaan ze al open om 2 uur in de namiddag. Kermis en de zomer, dat is toch altijd plezant. Van de zomer gesproken, dit was ooit een hele grote zomerhit met de jaren 80 voor Genesis.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Vraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
6: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Sister Sledge bij Demerstad All American Girls en Genesis gedraaid met Phil Collins als zanger in der tijd. Ja, die Phil Collins die heeft gesproken over zijn gezondheid. Hè. Het is vooral het drankmisbruik wat toch wel roofbouw geplicht heeft op zijn lichaam. En hij zal er mee moeten verder leven, Phil Collins. Of we nog nieuwe muziek mogen verwachten, dat is voorlopig nog de vraag. Hij laat dat in het midden. Ach ja, bij ons, bij Demerstad, gaat de muziek altijd door. Nu met Spanja. Dat was ook ooit een zomerhitje. Daarvoor moeten we terug naar 1987. Dit nummer heet Easy Lady.

Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alkeu.

Ah, dat is zo mooi. Zijn naam is Boris Gordon. Hij heeft maar één hit gekend. Maar wat voor één. Dat ze noemen, draaien altijd graag. I wanna wake up with you. Dus morgens de radio opzetten. Radio Demerstad. En dan dat liedje horen. Wat wil een mens nog meer? Het mag ook zijn.

was een Meatloaf. You took the words right out of my mouth. De spits die zit erop voor vandaag. Morgen zijn we opnieuw van de partij. Morgen is het al donderdag. Straks de Eclipse-brilletje gebruiken en blijven luisteren naar onze radio. Dat is het belangrijkste. Willem de Groot is er zo dadelijk naar het nieuws. Nog een hele leuke avond gewenst. Tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat die vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëli's premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De 2 mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
4: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
3: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt volgende week woensdag plaats rond 7:00 s'avonds. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

Gelijknamige film van 1984, The Ghostbusters. En de titelsong werd ingezongen door Ray Parker Jr. En zo begonnen we op deze woensdag 5 augustus 2026. Welkom bij Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits. Willem Wilde Show. Van 6 tot 8.

0: Werk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: 70, de Tramps, met een van hun vele successen, deze Love Epidemic. Het is de voorlaatste dag van de kermis in Haarlem, morgen de laatste. En dan staat alles in het teken van het wielrennen, met drie wedstrijden morgen in het centrum van Haarlem. De nieuwelingen treden aan om 11 uur, de vrouwen om 2 uur en de elite renners zonder contract komen om 5 uur in actie. De kermis wordt dan afgerond met een optreden van Belpop. Dat allemaal morgen dus in Haarlem. Dus als je daar moet zijn, dat zal ook wel voor de nodige verkeershinder zorgen. En morgenmiddag om 1 uur herdenkt het gemeentebestuur van Glabbeek de crash van een Britse bommenwerper in Zuurbemde tijdens Wereldoorlog 2. Ze doen dat morgen met een bloemenhulde en de inhuldiging van een herdenkingsbord met QR-code. En dan nu naar een man die 79 jaar wordt. Volgens de ene bron is die vandaag geboren, volgens Wikipedia is het morgen. Nou, we houden het op vandaag. Hij zou 79 worden, deze rock'n'rollster. Ricky Gordon en Such a Night.
1: Beautiful as a night.

die tijd. Hè. Dat is al meer dan 30 jaar geleden, deze song van Jo Lemaire. Onze eigen Jo Lemaire met La Nuit te Ressemble. Een behoorlijk druk voetbalprogramma vanavond met diverse bekers. De beker van Limburg om 19:30. Herk FC A tegen Mechelen Bovelingen en Herk FC B tegen Velm B. Voor de beker van Vlaanderen om 20:00. Rotselaar tegen Averbode Testelt Okselaar. Betekom ontvangt Linde en Tessport de Senderlo speelt tegen Achel. Alle drie om 20:00. En nu trekken we naar India, naar Bombay. Alhoewel dat de stad tegenwoordig Mumbai wordt genoemd. Maar een halve eeuw geleden toen was dat nog gewoon Bombay. En de Hollandse Golden Earring maakte er een nummer over. Hier zijn ze, de Earring. Bam.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
4: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

geleden. Hè, toen maakte Céline Dion het Franstalige album Deux. En daarop onder andere Pourque tu m'aimes encore. En de fans kijken er ongetwijfeld naar uit. Hè, naar haar 16, want zoveel zijn het er. 16 comeback-concerten die ze zal geven in Parijs. Eerste in de rij is op 12 september. Dus ja, al die concerten zijn natuurlijk allemaal heel lang uitverkocht. En dan kijk ik weer even op onze kalender. Hou je van zingen? Dan kan je vrijdagavond 7 augustus tussen 8:30 en 11:00... komen zingen en dansen in Aarschot op het Kerkplein. Je kan de stembanden al opwarmen vanaf 18:00... en de deelname is gewoon gratis. En nu een productie van Barry Gibb voor deze Samantha Sang. Ze wordt vandaag 75. Hier is ze met Emotion.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
7: Govaerts Groep.
2: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Op

Van Freddie Mercury en Queen, It's a Kind of Magic. Het titelnummer uit het album dat 40 jaar geleden uitkwam. En we hebben het al over kermis gehad in Halen. Die eindigt morgen en vrijdag begint de volgende kermis in Hoeleden. En dan spelen allerlei DJ's ten dans. Op zaterdag is er een kinderhappening. En zondag kan je komen mosselen smullen. Daarvoor moet je wel inschrijven. Het volledige programma, want de kermis in Hoeleden duurt tot 16 augustus, vind je terug op onze website op de agendapagina. En met Michael Jackson gaan we richting 7 uur.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Leuven wil dat er tegen 2030 480 extra hotelkamers bijkomen. Leuven is dat jaar de Europese culturele hoofdstad en dus verwacht de stad ook heel wat extra toeristen. Vorig jaar registreerde Leuven meer dan 500.000 overnachtingen, een lichte stijging ten opzichte van 2024. Het stadhuis van Leuven is een van de toeristische trekpleisters van de provincie, zelfs nu het in de stijger staat. De cijfers bewijzen het. Vorig jaar 525.700 overnachtingen in Leuven en dat aantal ligt in lijn met de vorige jaren. Sinds 2022 ligt het aantal overnachtingen elk jaar boven het 500.000. En dan naar een andere centrumstad. In Limburg meer bepaald, want de stad Hasselt start in september met renovatiewerken aan de leegstaande woning Doegar aan de Koningin Astridlaan. De ingrepen moeten voorkomen dat het historische pand, want dat is het, verder achteruit gaat in afwachting van een nieuwe bestemming. De werken zullen ongeveer 5 maanden in beslag nemen en zouden tegen eind van het jaar of begin 2027 afgerond moeten zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kustram. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
5: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kustram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
4: Volgens het parket van West-Vlaanderen gebeurde de aanrijding op een oversteekplaats. Op de tram zelf raakte niemand gewond. Door het ongeval was er ook hinder voor het tramverkeer. De 2 mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. De drone die gisteravond werd gevonden op de luchthaven van Leipzig in Duitsland was effectief uitgerust met explosieven. Dat bevestigt het parket. De politie heeft de bom intussen onschadelijk gemaakt. Het vliegverkeer werd gisteravond een tijd lang stilgelegd en verschillende vluchten werden omgeleid. In Kiev is de dodentol na de grote Russische luchtaanval opgelopen tot 17. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Er raakten ook 44 mensen gewond. Volgens Zelensky is die tol zo hoog omdat Oekraïne nog altijd wacht op luchtafweersystemen van de VS. Je hoort Tom Simoens van de Koninklijke Militaire School.
6: Het is al maanden dat het zich aftekent. En nu is het wel duidelijk dat ook de Europese stocks bijna leeg zijn. De Amerikaanse stocks zijn aan het legen omwille van de oorlog tegen Iran. En dan komt dus inderdaad het punt dat de Oekraïnse voorraden effectief leeg zijn.
4: En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen. Een bergrit van 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Zij behoudt wel de gele leiderstrui. De Poolse Nivia Doma eindigde 3e. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Mr. Billy Ocean, met een van zijn vele successen uit de 80's. Er waren twee versies van dit nummer. Enerzijds de European Queen, maar wij kozen voor de originele Caribbean Queen. En zo begonnen we aan deel 2 van de show van deze woensdag 5 augustus. Fijn dat u nog afstemt op Demerstad.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116, of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Binnenstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

De sound van de Dire Straits uit hun tweede studioalbum Communique kwam deze Lady Writer aan de TV. Dit weekend, zaterdag en zondag, dan organiseert de koninklijke fanfare de Mottegalm in Den Akker in Rillaar dorpsfeesten. Je kan komen smullen zaterdag om 3:30 en zondag vanaf 11:30, want dan ben je welkom in het restaurant. Zaterdagavond zingt en swingt Rillaar en tussendoor treden verschillende fanfares en harmonieën op. Ik had het al over de kermis in Halen die morgen eindigt, maar dit weekend is er in buurgemeente Herk de Stad ook kermis. Van zaterdag tot maandag staat de kermis in het centrum van Herk de Stad opgesteld. De attracties gaan zaterdag open om 4:00 en zondag vanaf 2:00, zondag en maandag trouwens. En nu naar een Duitse madame die 42 jaar wordt vandaag. Dat is deze schoonheid. Helene Fischer en Atemloos. Durch die

precies, want dit nummer is op één hand niet te tellen, denk ik. Hè. De Championettes bijvoorbeeld, die maakten er elke keer opnieuw van. Je kent ook Zai Zai Zai in de versie van Joe Dassin of van Ben Kramer in Nederland. En dit was de originele, jawel, Suddenly You Love Me van de Britse Tremolos. Nu zondag, dan kan je de fiets op, want de gemeenten Begijnendijk, Herselt en Tremelo organiseren de fietseling voor een route tussen 15 en 65 kilometer. Er zijn begeleide groepstarts die dan hogere snelheden hanteren en die gaan dan voor afstanden tot 110 kilometer. En vanaf 10 uur kunnen gezinnen de fiets op voor een van de culinaire routes tussen 27 en 40 kilometer. Er is ook een kindvriendelijke tocht van 16 kilometer. Inschrijven kan op de drie locaties. In Begijnendijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein en in Herselt op het Gemeenteplein. Er is ook een gratis bezoek mogelijk aan het Sven Nys Cycling Center en of het Damiaan Museum in Tremelo. Elke startplaats biedt ook kinderanimatie en optredens. En alle gegevens staat op de website fietseling.org.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Oh, mooi, hè? Zo'n soul ballad van de Stylistics. We kenden ze nog van Can't Give You Anything But My Love. En dit was You Make Me Feel Brand New. En de KLJ van Deurne gaat nog één feit organiseren in de oude sokzaal in Deurne. Want eind deze maand gaat de vernieuwde zaal SOK open voor het grote publiek. Maar dus nog één activiteit van de KLJ kan daar plaatsvinden. En dat is morgen een after work vanaf 18 uur. En zaterdag dan treden er allerlei DJ's op het voorplan onder het motto Duyen Zomert. Duyen, ja, dat is het dialect voor Deurne. En dat dus zaterdag aanstaande nog in de sok in Deurne. Maar dus op 30 augustus, dan gaat de vernieuwde zaal open. Iets om naar uit te kijken. En dan nu Mr. Jerry Rafferty, vooral bekend van Baker Street. Maar wij kiezen voor een nummer uit een latere periode. Begin van de jaren 90, toen maakte hij dit hier. Don't give up on me.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw ellentricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Zet je

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Nemersat.

Miss Tracy Chapman in haar snelle wagen, de Fast Car uit 1988. En 3 jaar geleden werd het nog eens opnieuw een hit in de versie van Luke Combs voor de fans. En voor de wandelliefhebbers heb ik nog een tip voor zondag aanstaande. Om 2 uur verkent een wandeling van aan Huize Hageland in Tielt-Wingen de zuidkant van het Walenbos en de bezienswaardigheden langsheen de oude Leuvense baan. Op het programma onder andere de Lourdesgrot en de Sint-Martinuskerk en de vergezichten naar de Watertoren in Meensel-Kiezigem en het panorama over Tielt-Wingen. De blikvanger is natuurlijk de Vlooibergtrap. De deelname aan deze wandeling is gratis voor iedereen. En dit was het voor nu. Morgen zijn we er opnieuw om 6 uur. Zo meteen meer klassiekers non-stop. En ik heb voor jullie nog Shirley Bassey en haar comeback eind jaren 70. This is my life.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een modelbouwgroep uit Tiene heeft een schaalmodel van de Britse bommenwerper de Lancaster NN-775 overhandigd aan Gladbeek. Het model stelt het vliegtuig voor dat op 5 maart 1945 neerstortte in Bunsbeek en krijgt een vaste plek in het gemeentehuis. Door het schaalmodel een plekje te geven in het gemeentehuis wil Gladbeek dat de inwoners een duidelijk beeld krijgen van de bommenwerper. Veel mensen kennen het verhaal wel van de gecrashte Lancaster in Bunsbeek, maar kunnen er zich niet direct een beeld bij voorstellen, aldus burgemeester Reekmans. Het voormalige politiegebouw aan de Gulden Sporenlaan in Herk de Stad maakt zich klaar voor een nieuw hoofdstuk als nieuw administratief centrum. Het gebouw kreeg de voorbije periode een grondige renovatie en zal in de toekomst plaats bieden aan de diensten van het stadhuis en het OCMW. Maar niet alleen binnen verandert er veel, ook buiten staat er een grote vernieuwing op de planning. Het NAC wordt een centrale plek waar verschillende stads- en OCMW-diensten samenkomen onder één dak. Vandaag zijn de verschillende diensten in Herk de Stad nog verspreid over meerdere locaties en door ze samen te brengen wil het lokaal bestuur de dienstverlening eenvoudiger, toegankelijker en klantvriendelijker maken. Je zal in de toekomst dus voor verschillende vragen op één centrale locatie terecht kunnen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erk.
5: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
4: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kusttram op een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
6: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kusttram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
4: Op de tram zelf raakte niemand gewond. In Nederland zijn de sluizen rond Rotterdam gesloten door te lage waterstanden. Dat melden Nederlandse media. Door de sluizen dicht te houden wil de regering het water zo lang mogelijk in de regio houden. Het is nog maar de eerste keer dat ze dat doen. Ook in de Rijn in Duitsland en de Donau in Hongarije staat het waterpeil erg laag door de aanhoudende droogte. En tennis dan. Zizou Berks heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij haalde het in 3 sets van een Argentijn. Het werd 3-6, 6-3 en 6-2. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
7: En wat nu?

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit, met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erck.
4: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
3: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. Verschillende Joodse organisaties nemen formeel afstand van de Antwerpse rabbijn Moshe Friedman. Die vindt dat besnijdenissen enkel uitgevoerd mogen worden door erkende artsen. Het Antwerpse parket opende enkele jaren geleden een onderzoek naar illegale besnijdenissen bij baby's in de Joodse gemeenschap. Friedman diende ook klachten in tegen Amerikaans president Trump, omdat de VS zich gemengd zou hebben in dat onderzoek. Onder meer Amerikaans ambassadeur Bill White haalde uit naar Friedman en noemde hem een bedrieger. En dan nog voetbal. Union-verdediger Ross Sykes valt enkele maanden uit door een blessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de wedstrijd van Union gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt kwam Sykes slecht neer en ontwrichtte daarbij zijn sleutelbeen. Hij is vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Voor

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

0: duurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Op onze service kan je bouwen, Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
6: Oh! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de Pride begonnen. Dat is het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
4: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen. Bij mannen zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
3: Meer dan 20% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand wandelen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. In Mol in de Antwerpse Kempen is een synthetisch drugslab ontdekt voor crystal meth, dat meldt het parket. Crystal meth is een erg verslavende harddrug. De politie vond het lab in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het huis zijn aangehouden. Het gaat om iemand van 35 en iemand van 39. Het lab is intussen ontruimd. Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. En voetbal vicekampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt ontwrichtte Sykes zijn sleutelbeen. Hij werd vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

0: Radio Deeuwenstad. Deeuwenstad.
1: Tijdloos.
0: En verfrissend.
2: There she was.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de Pride begonnen, het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
4: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen. Bij mannen zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
3: Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt is nu dus best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat melden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4de persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En sport, de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
4: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurk droog blijven, en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer, en binnen meerdere weken, wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
3: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat meldden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4e persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
4: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurkdroog blijven en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer en binnen meerdere weken wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
3: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat melden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4de persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Aan het station van Leuven is een 75-jarige man zwaar gewond geraakt aan zijn benen na een aanrijding door een bus van de lijn. De precieze oorzaak van het ongeval is onduidelijk, maar de buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet het eerste zware incident aan het Leuvense busstation. 2 jaar geleden kwam daar nog een 37-jarige vrouw om na een gelijkaardige aanrijding. In Mol heeft de politie een groot synthetisch drugslab voor crystal meth gevonden, dat meldt het parket. De installatie was ondergebracht in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het pand, dertigers, eentje van 35 en eentje van 39, zijn inmiddels aangehouden. Het uiterst verslavende drugslab is volledig ontruimd. Iran en Oman hebben een principesakkoord bereikt over een veilige vaarroute in de strategische straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De zeestraat gaat hiermee niet meteen open. Iran eist dat de Verenigde Staten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Na de aankondiging is de goudprijs op de internationale markten meteen fors gestegen. In het voetbal moet vice-kampioen Union verdediger Ross Sykes maandenlang missen wegens een zware schouderblessure. Sykes ontwrichtte zijn sleutelbeen in het Champions League-duel tegen het Noorse Bodø Glimt. De Brit is al geopereerd en mist de start van de Belgische competitie dit weekend. De weersverwachting, we starten vrij zonnig, daarna wisselende bewolking bij 25 graden. De dagen hierna wordt het opnieuw zonniger en ook weer wat warmer. In het weekend gaan we weer richting 30 graden, vooral tegen zondag.